uitzien naar het land. Znam bi ja sam nu, al više nemam kud, zato molim te.